0: Nationaal.
1: Zoobie!
2: Zoobie zijn van Vanavie!
1: Zoobie zijn van
2: Vanavie!
1: Zoobie zijn van Vanavie!
3: Zoobie zijn van Vanavie!
4: Zoobie zijn van Vanavie!